Allez, huis clozen aan Baden, hij dem de dentuel daar bed, ja ja, de New Zealand, hij Zealand Newey, een tam des techniek, hij gastrolat ulcerate. En toen van de tyrannie, ten zat Baden, everything is fire, en dat wil nou. Waar zit je doe, bah, là, on, dans ce zwaad d'artout, à Gualen Vreuker, haha.